Radio. 60s Power.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Het werk van de brandweer in de Hoge Venen zal zeker nog weken duren. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Kentijn. Gisteravond kregen enkele honderden inwoners van één dorp in het getroffen gebied groen licht om naar huis te keren. Maar diverse bronnen melden dat de situatie erg onstabiel blijft. De luchtkwaliteit gaat er wel op vooruit intussen. Een kinderdagverblijf in Malmedy mag straks weer open. Sedert de brand vrijdag uitbrak, ging al meer dan 3000 hectare natuur verloren. De man van 36 die afgelopen weekend zijn ex-partner aanviel met een mes in Mortsel bij Antwerpen, is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van pogingmoord. De vrouw raakte gewond, maar is aan de betere hand. Toen de politie de man achtervolgde, crashte hij met zijn wagen tegen een huis, nota bene dat van zijn schoonouders. De man kreeg eerder al een contactverbod opgelegd. De omstreden PS-politicus Lotfi Mostefa blijft aan het hoofd van de Anderlechtse Haard. De man is ondanks alle heisa opnieuw verkozen. Onderzoek bracht eerder aan het licht dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen bij de huisvestingsmaatschappij volledig naar zijn hand zette. Naar de wanpraktijken was een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement, maar dat onderzoek draaide op niks uit. Mostefa is tegelijk ook schepen voor huisvesting in Anderlecht. Op Syfnos, een eiland van de Griekse Cycladen, zijn gisteravond 3 mensen omgekomen bij een crash met een privéhelikopter. Het gaat om de piloot en een koppel. Volgens ooggetuigen stortte het toestel in zee amper enkele seconden na opstijgen. Wat er precies misliep is nog niet geweten. En op het WK Hockey in Waver heeft België zijn tweede en belangrijkste poelenmatch verloren van titelverdediger Duitsland met 1-0, een doelpunt via penalty corner. De Red Lions lieten daarna heel wat kansen onbenut, zelfs nog in de slotseconde, en zakken nu naar plaats 2 in de poelen. Duitsland stoot al zeker door naar de volgende groepsfase. België speelt zijn laatste poelenmatch woensdagavond tegen Maleisië. De hitte lijkt even ingeruild voor kwakkelweer. Van in de ochtend overal kans op een bui, plaatselijk kan die ook intens zijn. Temperaturen van 17 in de Hoge Venen tot 24 in het centrum. De kust krijgt vandaag de meeste opklaringen te zien.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld?

0: voedsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
1: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

0: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Het werk van de brandweer in de Hoge Venen zal zeker nog weken duren. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Kentijn. Gisteravond kregen enkele honderden inwoners van één dorp in het getroffen gebied groen licht om naar huis te keren. Maar diverse bronnen melden dat de situatie erg onstabiel blijft. De luchtkwaliteit gaat er wel op vooruit intussen. Een kinderdagverblijf in Malmedy mag straks weer open. Sedert de brand vrijdag uitbrak, ging al meer dan 3000 hectare natuur verloren. De man van 36 die afgelopen weekend zijn ex-partner aanviel met een mes in Mortsel bij Antwerpen, is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van pogingmoord. De vrouw raakte gewond, maar is aan de betere hand. Toen de politie de man achtervolgde, crashte hij met zijn wagen tegen een huis, nota bene dat van zijn schoonouders. De man kreeg eerder al een contactverbod opgelegd. De omstreden PS-politicus Lotfi Mostefa blijft aan het hoofd van de Anderlechtse Haard. De man is ondanks alle heisa opnieuw verkozen. Onderzoek bracht eerder aan het licht dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen bij de huisvestingsmaatschappij volledig naar zijn hand zette. Naar de wanpraktijken was een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement, maar dat onderzoek draaide op niks uit. Mostefa is tegelijk ook schepen voor huisvesting in Anderlecht. Op Syfnos, een eiland van de Griekse Cyclade, zijn gisteravond 3 mensen omgekomen bij een crash met een privéhelikopter. Het gaat om de piloot en een koppel. Volgens ooggetuigen stortte het toestel in zee amper enkele seconden na opstijgen. Wat er precies misliep is nog niet geweten. En op het WK Hockey in Waver heeft België zijn tweede en belangrijkste poelenmatch verloren van titelverdediger Duitsland met 1-0, een doelpunt via penalty corner. De Red Lions lieten daarna heel wat kansen onbenut, zelfs nog in de slotseconde, en zakken nu naar plaats 2 in de poelen. Duitsland stoot al zeker door naar de volgende groepsfase. België speelt zijn laatste poelenmatch woensdagavond tegen Maleisië. De hitte lijkt even ingeruild voor kwakkelweer. Van in de ochtend overal kans op een bui, plaatselijk kan die ook intens zijn. Temperaturen van 17 in de Hoge Venen tot 24 in het centrum. De kust krijgt vandaag de meeste opklaringen te zien.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Jawel. Zo eens eventjes proberen om wakker te worden. Goedemorgen, het is dinsdagmorgen, het is 7 uur. From the Beverly Hills.

0: Kijk. Daar is ze dan, hè, Cecilia. Goedemorgen, Cecilia, en alle anderen ook natuurlijk. Hier is Zo, welkom bij Diederik in de Morgen. We gaan proberen om een beetje wakker te worden. Het is vandaag de uitzending van dinsdag 18 augustus. Zo langzaam maar zeker onze ogen en oren wat openzetten. En met nu Kenny Lynch.
1: Last night I took you out to see a magic show. And then when we came home, I turned the lights down low.

schaamte van haar zijden kleed. En alle duistere lieden die in dit oord vertoeden, keken ongenadig op haar heupen neer. En als ze dan meteen haar laatste greep uitvoerde, klapte ze in hun handjes en gilde keer op keer van op Marlene, mooie buik en mooie benen, op Marlene, hoi.

niemand die nog riep van hop Marlene hop. Alleen de brave vrouwen van hen die haar aanbaden wezen haar venijnig met de vinger na. Van kijk eens dat meisje, berucht om haar daden. Het is een echte schande, hoe kan zoiets bestaan? Van foei Marlene, foei Marlene, met je blote buik en benen. Foei Marlene, foei Marlene, foei Marlene, foei. Maar nu op zekere dag kwam het dan koningsoren. Die zoals de meeste van zijn rang en stand zich het puur verveling dikwijls ging verstrooien in een dergelijk kroegje, maar incognito dan. Hij zag Marlene dansen en sloeg in de wilde vlammen bij elke beweging dit lieve kind ook deed. Hij raakte overstuur, omstrengelde zijn handjes en ook al zijn lippen ontsprong toen deze kreet van hop Marlene, hop Marlene, mooie buik en mooie benen. Hop Marlene, hop Marlene, hop Marlene, hoi. Hij heeft haar dan ook dadelijk tot zijn vrouw genomen en gaf een grote optocht vol pracht en praal. En het ganse volk

Vertel het mij. Why do fools fall in love van Frankie Valli en de Four Seasons? Ja, dat is menselijk. Hè. Vergissen is menselijk. Twijfelen is ook menselijk. Eigenlijk is alles wat je doet menselijk. Behalve eieren leggen natuurlijk. Hè. Dat is toch meer iets.

0: kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be. In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be. Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 04.

0: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen. More music.

Alsjeblieft, Blame It on the Bossa Nova van Eddie Gourmet hier op de radio bij Zoo. Wil je zelf ook eens een plaatje aanvragen? Surf naar onze website, ga naar zoo.radio en klik door naar verzoekjes voor onze Zoobox.

Ja, het is al dinsdag. Ja, dat is alweer een dagje dichter bij het weekend. Een dagje dichter bij de vrijdag natuurlijk. De Easy Beats kennen we ook nog van Hello, how are you? In dit geval een andere grote hit, Monday. I've got Friday on my mind. Good morning.

Ja. Me en Mrs. Jones, we hebben zo'n dingetje. Zo achter in het café. Niemand mag dat weten, niemand mag dat zien. Dan houden we handjes vast. Brrr, heel gevaarlijk hoor. Straks gaan we beide weer gewoon naar huis. Overspel, zo heet dat met een officieel woord.

0: of New is Sweeter Than Ever. Goedemorgen, hier Diederik in de morgen. Welkom bij Zoo, de jaren 60, die zijn van onze.
1: Zoo Radio. Zoo Radio. 60s Power.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Metropool op FM in het noordoosten van Antwerpen, maar ook via DAB Plus in Groot-Antwerpen en via Zoo.radio. Goedemorgen, Zabarak van Dave D. Dozy, Bikke Mikken.

0: Rianime.
1: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: Het werk van de brandweer in de Hoge Venen zal zeker nog weken duren. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Kentijn. Gisteravond kregen enkele honderden inwoners van één dorp in het getroffen gebied groen licht om naar huis te keren. Maar diverse bronnen melden dat de situatie erg onstabiel blijft. De luchtkwaliteit gaat er wel op vooruit intussen. Een kinderdagverblijf in Malmedy mag straks weer open. Sedert de brand vrijdag uitbrak, ging al meer dan 3000 hectare natuur verloren. De man van 36 die afgelopen weekend zijn ex-partner aanviel met een mes in Mortsel bij Antwerpen, is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van pogingmoord. De vrouw raakte gewond, maar is aan de betere hand. Toen de politie de man achtervolgde, crashte hij met zijn wagen tegen een huis, nota bene dat van zijn schoonouders. De man kreeg eerder al een contactverbod opgelegd. De omstreden PS-politicus Lotfi Mostefa blijft aan het hoofd van de Anderlechtse Haard. De man is ondanks alle heisa opnieuw verkozen. Onderzoek bracht eerder aan het licht dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen bij de huisvestingsmaatschappij volledig naar zijn hand zette. Naar de wanpraktijken was een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement, maar dat onderzoek draaide op niks uit. Mostefa is tegelijk ook schepen voor huisvesting in Anderlecht. Op Syfnos, een eiland van de Griekse Cycladen, zijn gisteravond 3 mensen omgekomen bij een crash met een privéhelikopter. Het gaat om de piloot en een koppel. Volgens ooggetuigen stortte het toestel in zee amper enkele seconden na opstijgen. Wat er precies misliep is nog niet geweten. En op het WK Hockey in Waver heeft België zijn tweede en belangrijkste poelenmatch verloren van titelverdediger Duitsland met 1-0, een doelpunt via penaltycorner. De Red Lions lieten daarna heel wat kansen onbenut, zelfs nog in de slotseconde, en zakken nu naar plaats 2 in de poelen. Duitsland stoot al zeker door naar de volgende groepsfase. België speelt zijn laatste poelenmatch woensdagavond tegen Maleisië. De hitte lijkt even ingeruild voor kwakkelweer. Van in de ochtend overal kans op een bui, plaatselijk kan die ook intens zijn. Temperaturen van 17 in de Hoge Venen tot 24 in het centrum. De kust krijgt vandaag de meeste opklaringen te zien.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Goedemorgen hier, Diederik en morgen. We worden wakker op dinsdagmorgen, het is 8 uur.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Jawel, hier is het zo, hier is Dieter. En morgen Happy Jack van The Who. En normaal gezien, dan slaan ze op het einde al hun instrumenten stuk. En dan moeten ze weer nieuwe instrumenten kopen voor het volgende optreden. En zo simpel was dat. Dit is Zo, goedemorgen. Hier is Dieter. En morgen, wij zijn nog samen tot aan 11 uur. En het gezelschap van fantastische plaatjes. Lindsay de Pol. One for you.

Het werd geschreven door Serge Gainsbourg en het was Claude François die op dat ogenblik een relatie had met Frans Gall. En die vond het maar niks, maar het liedje won het Eurovisie Songfestival in 1965. Hier is Zo, goedemorgen met Elvis Burnham.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
3: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.

een beetje lawaai maken, zoals morgens vroeg om wakker te worden op dinsdagochtend. Hè. The Rolling Stones en Jumping Jack Flash. Daarvoor een nummer van Hank Williams, maar hier gebracht door de Carpenters. Jambalaya en dan tussen haakjes On The Bayou. Hier is een Mary Hopkin. Dadah.

zo van die zondagen waarop je niks te doen hebt en dan zomaar gewoon wat gezellig buiten zit in de zon en dan even overdenkt wat er allemaal gebeurd is. In dit geval was dat niet zo best. De Small Faces en de Lazy Sun.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
2: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
3: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In de Hoge Venen is de natuurbrand nog altijd niet onder controle, al heeft het vuur zich gisteren niet verder verspreid. Minister Quintin zegt dat de regen helpt, maar dat het gebied moeilijk toegankelijk blijft en het vuur onvoorspelbaar is. De brandweer vreest uitbreiding naar Duitsland door de wind. Ze krijgt hulp van zo'n 60 Duitse brandweerlieden. Er waren afgelopen nacht enkele heropflakkeringen en door dichte rook kunnen blusvliegtuigen mogelijk niet op tijd uitvliegen. In totaal is al ongeveer 3000 hectare natuur verwoest. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Meerdere woningen zijn geraakt. En Rusland zegt dat het boven Moskou opnieuw honderden Oekraïense drones heeft neergehaald. Volgens het staatspersbureau gaat het om de zwaarste droneaanval in 2 jaar. De drones waren gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er in Rusland gewonden zijn. Op het WK hockey hebben de Red Lions hun 2e en belangrijke groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland met 1-0. Ze staan nu 2e in hun groep en spelen morgen hun laatste beslissende match tegen Maleisië. De eerste 2 gaan door. Bij de vrouwen spelen de Red Panthers straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Zij wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. Wereldvoetbalbond FIFA stopt de samenwerking met topman Kevin Lamour. Lamour had onlangs publiek kritiek geuit op voorzitter Gianni Infantino over diens plan om rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. FIFA bevestigt zijn vertrek, maar geeft geen reden en zegt verder geen commentaar te zullen geven. Grijs en regenachtig vandaag en tot 23 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zondag wordt het droger.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen hier, Diederik in de morgen op dinsdagochtend. Het is ondertussen 9 uur.
3: From the Beverly Hills event.

0: Jawel, ligt daar is bijna helemaal non-stop achter elkaar. Denzon van The Shadows uit 1962. Lou Christie, de bliksem slaat normaal geen twee keer in op dezelfde plek, maar dat kan toch altijd gebeuren. James en Bobby Purify en I Am Your Puppet. Goedemorgen, hier is Diederik in de morgen. Hier is Zoo met nu Brenda Lee. Love You Till I Die.
1: Love.

ja, dat is nog heel eventjes, mag ik veronderstellen, mag ik hopen in dat geval. I Love You Till I Die van Brenda Lee. Het komende half uur muziek van Michel Delpech. We hebben oldies van Johnny Tillotson, van Sandy Shaw, van Andy Kim, van The Four Tops, van Gilbert O'Sullivan en van Monsieur 100 000 Volt Gilbert Bécaud.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Hey, kijk eens hier.
3: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
2: Dus jij weet wat te doen, hè?
3: Yep, al 47 jaar, schatkind.
2: Wat zeg je?
3: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
2: Een echte vent huurt bij Ribarent.
4: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
5: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Ik zou graag hebben dat je mij mee naar bed neemt.
1: Just wanna be your teddy bear.
0: Van Elvis natuurlijk. Hier op Zoo, op FM in het noordoosten van Antwerpen. Maar ook op DAB Plus in Groot-Antwerpen en via Zoo.radio. Je kan ons overal meenemen. En Bob en Earl nu met de Harlem.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toon aangevend in zelfkleven. Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
3: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avond. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stick.

0: Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In de Hoge Venen is de natuurbrand nog altijd niet onder controle, al heeft het vuur zich gisteren niet verder verspreid. Minister Quintin zegt dat de regen helpt, maar dat het gebied moeilijk toegankelijk blijft en het vuur onvoorspelbaar is. De brandweer vreest uitbreiding naar Duitsland door de wind. Ze krijgt hulp van zo'n 60 Duitse brandweerlieden. Er waren afgelopen nacht enkele heropflakkeringen en door dichte rook kunnen blusvliegtuigen mogelijk niet op tijd uitvliegen. In totaal is al ongeveer 3000 hectare natuur verwoest. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Meerdere woningen zijn geraakt. En Rusland zegt dat het boven Moskou opnieuw honderden Oekraïnse drones heeft neergehaald. Volgens het staatspersbureau gaat het om de zwaarste droneaanval in 2 jaar. De drones waren gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er in Rusland gewonden zijn. Op het WK hockey hebben de Red Lions hun 2e en belangrijke groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland met 1-0. Ze staan nu 2e in hun groep en spelen morgen hun laatste beslissende match tegen Maleisië. De eerste 2 gaan door. Bij de vrouwen spelen de Red Panthers straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Zij wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. Wereldvoetbalbond FIFA stopt de samenwerking met topman Kevin Lamour. Lamour had onlangs publiek kritiek geuit op voorzitter Gianni Infantino over diens plan om rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. FIFA bevestigt zijn vertrek, maar geeft geen reden en zegt verder geen commentaar te zullen geven. Grijs en regenachtig vandaag en tot 23 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zondag wordt het droger.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Jawel, goedemorgen. Hier is Zoo. Het is ondertussen 10 uur.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Achterin volgens Helen Shapiro, I'm queen for tonight, but will I have a king tomorrow? Dat zullen we moeten afwachten tot morgen vroeg natuurlijk in The Ventures met het thema uit de tv-serie Hawaii Five-0.

0: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
1: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
0: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
2: Heel lang geleden werd hier de eerste Paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
3: Proef ook al onze andere Paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
4: Paska, voor groot en klein.
5: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat punt knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
6: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
7: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

het een klein plekje is, is het niet zo erg. Maar als er al van die fruitvliegjes uitkomen. Of er zitten misschien wel wormpjes in. Dat wil je toch niet. One bad apple. Dat waren de Osmonds bij Zoo.

Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
2: Weet je wat jij nodig hebt?
1: Een persoonlijke assistent?
2: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privézaal naar de Clou.
1: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
2: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
1: 2 uur klinkt... precies goed. Wat heb ik nodig?
2: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
1: Ik voel de stress al verdwijnen.
2: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
1: Dag stress, tijd om los te laten.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Hij is zo eenzaam. Lonely is a man without love van Engelbert Humperdinck. Jerry and the Pacemakers daarvoor. Don't let the sun catch you crying. En de Casuals. Jongens en meisjes, dames en heren. Zometeen drinken wij de koffie met Sophie Lanois. Ik doe het vanmiddag weer tussen 2 en 6 met om 5 uur de top 5. Het 5 natuurlijk. Morning.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In de Hoge Venen is de natuurbrand nog altijd niet onder controle, al heeft het vuur zich gisteren niet verder verspreid. Minister Quintin zegt dat de regen helpt, maar dat het gebied moeilijk toegankelijk blijft en het vuur onvoorspelbaar is. De brandweer vreest uitbreiding naar Duitsland door de wind. Ze krijgt hulp van zo'n 60 Duitse brandweerlieden. Er waren afgelopen nacht enkele heropflakkeringen en door dichte rook kunnen blusvliegtuigen mogelijk niet op tijd uitvliegen. In totaal is al ongeveer 3000 hectare natuur verwoest. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Meerdere woningen zijn geraakt. En Rusland zegt dat het boven Moskou opnieuw honderden Oekraïnse drones heeft neergehaald. Volgens het staatspersbureau gaat het om de zwaarste droneaanval in 2 jaar. De drones waren gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er in Rusland gewonden zijn. Op het WK hockey hebben de Red Lions hun 2e en belangrijke groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland met 1-0. Ze staan nu 2e in hun groep en spelen morgen hun laatste beslissende match tegen Maleisië. De eerste 2 gaan door. Bij de vrouwen spelen de Red Panthers straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Zij wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. Wereldvoetbalbond FIFA stopt de samenwerking met topman Kevin Lamour. Lamour had onlangs publiek kritiek geuit op voorzitter Gianni Infantino over diens plan om rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. FIFA bevestigt zijn vertrek, maar geeft geen reden en zegt verder geen commentaar te zullen geven. Grijs en regenachtig vandaag en tot 23 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zondag wordt het droger.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen, het is 11 uur. Tijd voor bij Sofie op de koffie. From the Beverly Hills of

Hello Dolly van Louis Armstrong. En daarmee is het ruim 11 uur. Welkom bij een nieuwe aflevering van Bij Sophie op de Koffie. Tot 2 uur draai ik de beste oldies van de wereld bijna non-stop achter elkaar. Het komende half uur zijn ze onder andere van Neil Sedaka, Chuck Berry, Tom Jones, Stevie Wonder, Marvin Gaye, maar nu eerst The Ronettes en B.

0: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
3: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
0: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Brentwood, een klein tekentje van leven waarvoor hartelijk dank. Daarvoor de Doobie Brothers. Zij ontleden hun naam een Doobie en dat is Amerikaans voor een joint. Dat was Listen to the Music. En nog daarvoor Ramses Shaffi en Sammy. Straks Jet Harris, maar eerst Petula Clark. Zoo Radio. Zoo Radio.

Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
2: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
3: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse baan 334 Schilde.
6: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: dingetje genaamd liefde. Johnny Cash, A Thing Called Love. Het is bijna 12 uur in mijn kleine wagentje, My Little Honda.
1: Worldwide at zoo.radio. Go!

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De federale regering voert strengere regels in voor bedrijven die niet meewerken met de economische inspectie. Bedrijven riskeren boetes tot €400.000 als ze informatie te laat of onvolledig bezorgen. De maatregel moet de inspectie sneller toegang geven tot correcte gegevens. Op het Griekse eiland Kreta is een Belg opgepakt na een zware verkeersongeval. Een motorrijder van 38 raakte daarbij zwaar gewond en ligt op intensieve zorgen. De Belg probeerde een verboden U-bocht te maken. De man van 35 is ondertussen vrij onder voorwaarden nadat hij een borgsom van €3.000 betaalde. Hij moet zich voorlopig wel elke maand melden bij de Griekse ambassade in Brussel. Amerikaans president Trump dreigt ermee Golfstaat Oman te bombarderen als die dwars ligt bij een akkoord over de Straat van Hormuz. Hij deed die uitspraken in een interview bij Fox News. Oman en Iran onderhandelen al weken over een veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De VS wil dat Iran de zeestraat weer opent. In het zuiden van de Filipijnen is een scholier gedood bij een schietpartij op een middelbare school. Er vielen ook twee gewonden en de schutter, zelf een leerling van de katholieke school, heeft zich daarna ook zelf doodgeschoten. Wat de jongen bezield heeft, is nog niet duidelijk. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam op de Filipijnen, maar in juni zijn ook al drie scholieren gedood bij een schietpartij op school. Grijs en regenachtig vandaag en tot 23 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zondag wordt het droger.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag, het is 12 uur. Hier is bij Sofie op de koffie.
3: From the Beverly Hills event.

Rengo, je bent veel te mooi om zo alleen te zijn. Trop belle pour rester seule. Daarvoor Elvis, A Little Less Conversation en The Marvelettes, Please Mr. Postman. En kijk eens wie hier terug is. He's back van

Heaven Must Have Sent You, een binnenkomer als een andere. Daarvoor The White Plains en My Baby Loves Loving. Straks Julio Iglesias tussen onze boterham, Archie Bell en The Drells, maar eerst Len Berry.

kerkje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Deigenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Deigenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be. Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be. Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.

Rosetta, are you better? Are you well, well, well? Georgie Fame en Ellen Price. Welkom bij Sophie op de Koffie met straks The Rolling Stones, maar eerst Wolfgang Hartmaier.

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè?
1: Huh?
0: Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De echte vent, huurt bij Ribarent.
6: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
7: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
8: Paska, voor groot en klein.
9: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
10: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
11: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
12: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
13: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde. Mama.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De federale regering voert strengere regels in voor bedrijven die niet meewerken met de economische inspectie. Bedrijven riskeren boetes tot €400.000 als ze informatie te laat of onvolledig bezorgen. De maatregel moet de inspectie sneller toegang geven tot correcte gegevens. Op het Griekse eiland Kreta is een Belg opgepakt na een zware verkeersongeval. Een motorrijder van 38 raakte daarbij zwaar gewond en ligt op intensieve zorgen. De Belg probeerde een verboden U-bocht te maken. De man van 35 is ondertussen vrij onder voorwaarden nadat hij een borgsom van €3.000 betaalde. Hij moet zich voorlopig wel elke maand melden bij de Griekse ambassade in Brussel. Amerikaans president Trump dreigt ermee Golfstaat Oman te bombarderen als die dwars ligt bij een akkoord over de Straat van Hormuz. Hij deed die uitspraken in een interview bij Fox News. Oman en Iran onderhandelen al weken over een veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De VS wil dat Iran de zeestraat weer opent. In het zuiden van de Filipijnen is een scholier gedood bij een schietpartij op een middelbare school. Er vielen ook twee gewonden en de schutter, zelf een leerling van de katholieke school, heeft zich daarna ook zelf doodgeschoten. Wat de jongen bezield heeft, is nog niet duidelijk. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam op de Filipijnen, maar in juni zijn ook al drie scholieren gedood bij een schietpartij op school. Grijs en regenachtig vandaag en tot 23 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zondag wordt het droger.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag, het is 1 uur. Hier is bij Sophie op de koffie. From the Beverly Hills of

Matt en The Secrets That You Keep. Dat is best gevaarlijk, zeker wanneer je spreekt tijdens je slaap. En daarvoor Baby Comeback, de grootste hit voor de Equals, met Eddie Grant in de muzikale hoofdrol.

Zo, de afgelopen minuten deden we het op zijn Japans met Kui Sakamoto en de Sukiyaki. Best moeilijk om uit te spreken. Dan dekt de volgende plaat makkelijker. Het verhaal van de Birds and the Bees.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49. Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.

0: Fix it met Sidefix.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Soul gaf je alvast één goede raad. If you wanna be happy for the rest of your life, never make a pretty woman your wife. Zo, ik neem de trein. Heel graag tot morgen voor een nieuwe bij Sophie op de Koffie.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De federale regering voert strengere regels in voor bedrijven die niet meewerken met de economische inspectie. Bedrijven riskeren boetes tot €400.000 als ze informatie te laat of onvolledig bezorgen. De maatregel moet de inspectie sneller toegang geven tot correcte gegevens. Op het Griekse eiland Kreta is een Belg opgepakt na een zware verkeersongeval. Een motorrijder van 38 raakte daarbij zwaar gewond en ligt op intensieve zorgen. De Belg probeerde een verboden U-bocht te maken. De man van 35 is ondertussen vrij onder voorwaarden nadat hij een borgsom van €3.000 betaalde. Hij moet zich voorlopig wel elke maand melden bij de Griekse ambassade in Brussel. Amerikaans president Trump dreigt ermee Golfstaat Oman te bombarderen als die dwars ligt bij een akkoord over de Straat van Hormuz. Hij deed die uitspraken in een interview bij Fox News. Oman en Iran onderhandelen al weken over een veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De VS wil dat Iran de zeestraat weer opent. In het zuiden van de Filipijnen is een scholier gedood bij een schietpartij op een middelbare school. Er vielen ook twee gewonden en de schutter, zelf een leerling van de katholieke school, heeft zich daarna ook zelf doodgeschoten. Wat de jongen bezield heeft, is nog niet duidelijk. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam op de Filipijnen, maar in juni zijn ook al drie scholieren gedood bij een schietpartij op school. Grijs en regenachtig vandaag en tot 23 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zondag wordt het droger.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Oké, goedemiddag. Hier is Diederik in de middag. Het is ondertussen 2 uur.
2: From the Beverly Hills event.

1965 voor de Beach Boys. En Then I Kissed Her. Dat was vandaag, over de Beach Boys gesproken, precies 59 jaar geleden, op 18 augustus 1967, verschijnt van diezelfde Beach Boys de langspeelplaat Heroes and Villains. Super.

0: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be. In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutse baan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
2: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.

Vandaag, precies 64 jaar geleden, twee dagen nadat Pete Best is ontslagen, zit Ringo Starr op 18 augustus 1962 voor het eerst achter het drumstel bij The Beatles.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
5: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Vrouwen passen vaker hun werkuren aan om zorg en job te combineren. Bijvoorbeeld om te zorgen voor hun kinderen of een ziek familielid. Zo'n 45% van de vrouwen doet dat, tegenover 25% van de mannen. Vrouwen kiezen daarbij vaker voor minder werken. Mannen passen vooral hun schema aan zonder uren te verliezen. Stadbel bevestigt dat de zorgnood in Belgische gezinnen hoog blijft. Honderden Vlaamse bedrijven hebben al importheffingen teruggekregen van de Verenigde Staten. In februari had het Amerikaanse Hooggerechtshof de importtarieven van president Trump onwettig verklaard en vernietigd. Importtarieven worden betaald door Amerikaanse bedrijven die buitenlandse producten invoeren in de VS. Maar verschillende Vlaamse bedrijven hebben hun eigen vestiging in Amerika of spreken af dat ze een deel van de importkosten dragen, waardoor ze nu geld dat ze al hadden betaald kunnen terugkrijgen. In Duitsland is een jonge Oekraïner veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en 3 maanden voor spionage. Volgens de rechtbank was hij van plan om in opdracht van de Russische inlichtingendiensten met de Oekraïnse post pakketjes te versturen die tijdens het transport zouden ontploffen. Eind vorig jaar werd in Duitsland ook al een man veroordeeld voor sabotageacties tegen de spoorwegen in opdracht van Rusland. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Aan terugkerende reizigers wordt gevraagd om hun bagage goed te controleren. Het blijft grijs met periodes van regen en buien bij temperaturen tot 25 graden. Ook de volgende dagen zwaar bewolkt met regen en nog 22 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Hallo, goedemiddag. Hier is Zoe, hier is Diederik in de middag. Het is ondertussen 3 uur. From the Beverly Hills of

Hij zat eigenlijk nog altijd gevangen. Hij deed zijn ogen open en toen had hij het allemaal gedroomd. The Green Green Grass of Home van Tom Jones, 1966. Junior Walker en The All Stars. I'm a Pip Pip Roadrunner daarvoor. And I'm so sorry, zo zijn van de Hollies.

Adam Price, hier bij zo Hi Lily Hi Lo 1966. Een dag als deze in 1966 in Peking verwelkomt de minister van Defensie, Ling Biao, de eerste rode gardiste. Daarmee geeft hij meteen ook het startsein voor de culturele revolutie.

0: Hallo, met de rioolkrak.
1: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
0: Een geurtje?
1: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
0: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
1: Oei. Ja, dat is spijtig.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
5: Weet je wat jij nodig hebt?
4: Een persoonlijke assistent?
5: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
4: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
5: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
4: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
5: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
4: Ik voel de stress al verdwijnen.
5: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
4: Dag stress, tijd om los te laten.
6: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
5: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.

jou. Rammelamme ding dong. Met de mijne is het goed hoor. De Edsels hier op Zoo. Ja, die jaren 60 zijn van ons daarvoor. De Beatles en Michelle en Pat Boone hadden we ook. En Bernadine. En dit zijn de...

Dank u. Je wil je ook plaatjes aanvragen? Surf dan eens naar onze website. Ga eens kijken naar zoo.radio. Daar vind je alle informatie over Zoo terug. Maar kan je ook plaatjes aanvragen? Surf naar verzoekjes. Je drukt op het knopje verzoekjes. En dan kan je plaatjes aanvragen voor onze Zoobox. Die wordt 's avonds uitgezonden vanaf 6 uur.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
2: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
3: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

beetje achterdocht. Brrr, Elvis Suspicion. Hier is zo straks om 5 uur hier de top 5 at 5. Vandaag keren wij terug naar de hitparade, de Nederlandse hitparade van 15 augustus 1964. Dat doen we straks om 5 uur. B.G. Thomas en Raindrops.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Vrouwen passen vaker hun werkuren aan om zorg en job te combineren. Bijvoorbeeld om te zorgen voor hun kinderen of een ziek familielid. Zo'n 45% van de vrouwen doet dat, tegenover 25% van de mannen. Vrouwen kiezen daarbij vaker voor minder werken. Mannen passen vooral hun schema aan zonder uren te verliezen. Stad Bel bevestigt dat de zorgnood in Belgische gezinnen hoog blijft. Honderden Vlaamse bedrijven hebben al importheffingen teruggekregen van de Verenigde Staten. In februari had het Amerikaanse Hooggerechtshof de importtarieven van president Trump onwettig verklaard en vernietigd. Importtarieven worden betaald door Amerikaanse bedrijven die buitenlandse producten invoeren in de VS. Maar verschillende Vlaamse bedrijven hebben hun eigen vestiging in Amerika of spreken af dat ze een deel van de importkosten dragen, waardoor ze nu geld dat ze al hadden betaald kunnen terugkrijgen. In Duitsland is een jonge Oekraïner veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en 3 maanden voor spionage. Volgens de rechtbank was hij van plan om in opdracht van de Russische inlichtingendiensten met de Oekraïnse post pakketjes te versturen die tijdens het transport zouden ontploffen. Eind vorig jaar werd in Duitsland ook al een man veroordeeld voor sabotageacties tegen de spoorwegen in opdracht van Rusland. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Aan terugkerende reizigers wordt gevraagd om hun bagage goed te controleren. Het blijft grijs met periodes van regen en buien bij temperaturen tot 25 graden. Ook de volgende dagen zwaar bewolkt met regen en nog 22 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag, je bent bij Zoo, de jaren 60. Die zijn van ons. Welkom bij Diederik in de middag. Het is 4 uur. From the Beverly Hills.

goed om eens een keertje terug te kijken in de spiegel of om een keertje aan zelfreflectie te doen. Lady Diana Supremes natuurlijk en Reflections. Goedemiddag, welkom aan de andere kant van 4 uur. Hier is Zo, hier is Diederik in de middag bij tot aan 6 uur en dan straks onze Zoobox. En nu Boudewijn de Groot met een compositie van de Franse Charles Aznavour. Hier is een meisje van 16.

Jawel, The Mighty Temptations, Ain't Too Proud to Beg. Een dag als vandaag, 48 jaar geleden, Melvin Franklin van The Temptations wordt op 18 augustus 1978 vier keer beschoten als iemand zijn wagen probeert te stelen. In het ziekenhuis, gelukkig, wordt hij aan zijn verbonden.

hier op de radio bij Zoo. De jaren 60 die zijn van onze dag als vandaag, precies 62 jaar geleden, namelijk op 18 augustus 1964, vertrekken de Beatles van Londen naar San Francisco. Dat doen ze voor hun eerste grote tournee door de Verenigde Staten. En in Canada komen ze ook terecht. Maar intussen komt de fanclub van de Beatles in San Francisco in opstand. De burgemeester weigert namelijk op 19 augustus 1964 de sleutels van de stad aan John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr te overhandigen. Uit protest springen enkele leden van de fanclub in de fontein voor het stadhuis van San Francisco. Die waren goed en

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
2: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
1: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
3: Hé, hey, kijk eens hier.
4: Wow, een catalogus van Ibarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
3: Dus jij weet wat te doen, hè?
4: Yep, al 47 jaar, schat ik.
3: Wat zeg je?
4: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
3: Een echte vent huurt bij Ribarent.
5: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
6: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
7: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

ja, ja, ja. Doet er eigenlijk allemaal niet meer zoveel toe. In dat geval Buddy Holly en The Crickets, It Doesn't Matter Anymore. We zijn onderweg met de Bay City Rollers, met de Shirelles en de Four Tops, Baby, I Need Your Lovin'.

Goedemiddag, hier is Diederik in de middag. Hier is zo straks de top 5 at 5. We keren terug naar de hitparade van 15 augustus 1964. De Nederlandse hitparade. Laat hem dus gewoon aanstaan hier bij Zoo natuurlijk. Ja, zonder enige twijfel, de jaren 60 zijn van ons. Frank Sinatra is hier. The Way You Look Tonight. Oh, ik mag er niet aan denken.

0: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Pasca, voor groot en klein.
4: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
5: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
6: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.

0: een beetje rondhangen. Ja, zo Sweet Nothings in dat geval. Brenda Lee hier op Zoo, waar de jaren 60 helemaal weer tot leven komen.
1: Zoo Radio.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Vrouwen passen vaker hun werkuren aan om zorg en job te combineren. Bijvoorbeeld om te zorgen voor hun kinderen of een ziek familielid. Zo'n 45% van de vrouwen doet dat, tegenover 25% van de mannen. Vrouwen kiezen daarbij vaker voor minder werken. Mannen passen vooral hun schema aan zonder uren te verliezen. Stad Bel bevestigt dat de zorgnood in Belgische gezinnen hoog blijft. Honderden Vlaamse bedrijven hebben al importheffingen teruggekregen van de Verenigde Staten. In februari had het Amerikaanse Hooggerechtshof de importtarieven van president Trump onwettig verklaard en vernietigd. Importtarieven worden betaald door Amerikaanse bedrijven die buitenlandse producten invoeren in de VS. Maar verschillende Vlaamse bedrijven hebben hun eigen vestiging in Amerika of spreken af dat ze een deel van de importkosten dragen, waardoor ze nu geld dat ze al hadden betaald kunnen terugkrijgen. In Duitsland is een jonge Oekraïner veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en 3 maanden voor spionage. Volgens de rechtbank was hij van plan om in opdracht van de Russische inlichtingendiensten met de Oekraïnse post pakketjes te versturen die tijdens het transport zouden ontploffen. Eind vorig jaar werd in Duitsland ook al een man veroordeeld voor sabotageacties tegen de spoorwegen in opdracht van Rusland. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Aan terugkerende reizigers wordt gevraagd om hun bagage goed te controleren. Het blijft grijs met periodes van regen en buien bij temperaturen tot 25 graden. Ook de volgende dagen zwaar bewolkt met regen en nog 22 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemiddag, het is 5 uur tijd voor de Top 5 at 5. Het is vandaag die uit Nederland, 15 augustus 1964.
2: From the Beverly Hills.

Hij maakt dat bijna een eind aan. It's Over van de Biko van Roy Orbison. Hier is de top 5. Het 5, daar zijn we op dit ogenblik volop mee bezig. Het is vandaag die van 15 augustus 1964. En het is de Nederlandse hitparade. Con les Roses van Adamo zou bij ons een nummer 1 halen in België. De maximum positie in Nederland was een nummer 2. Vandaag op nummer 5 in de top 5. Het 5.

0: al zo helemaal aan het begin van hun carrière.
1: It's All Over Now van de Rolling Stones op nummer 2 net op 5 at 5 van 15 augustus 1964, de Nederlandse hitparade. En On The Beach daarvoor van Cliff Richard. Goedemiddag, hier is zo de jaren 60. Die zijn van ons natuurlijk. Op nummer 1 The Beatles en A Hard Day's Night. En op een dag als vandaag, 44 jaar geleden, in Liverpool in Engeland, worden dan The Beatles gehuldigd. Want op 18 augustus 1982 worden er 4 straten vernoemd naar de Fab Four. Namelijk John Lennon Drive, Paul McCartney Way, George Harrison Close en Ringo Starr Drive. Op 1, Hard Day's Night.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yvan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yvan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
2: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
3: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
4: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.

0: voordelen. Kijk op sitefix.be. Geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
4: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutse baan 154 in Ostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
5: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

Too Busy Thinking About My Baby, hier in de uitvoering van de Mardi Gras. Er zijn twee heren in gesprek en de ene zegt, mijn hond is heel bijzonder, hij brengt mij namelijk elke morgen de krant. Dan zegt de andere, ja, maar dat is toch niet zo bijzonder? Antwoordt de eerste terug, ja, dat denk ik wel, want ik heb geen abonnement op de krant.

de Bee Gees natuurlijk. En I started a joke. Maar ik had het niet gezien dat ik eigenlijk zelf een slachtoffer van mijn eigen grapjes was. Goedemiddag, hier is Diederik in de middag bij je toch tot aan een uur of zes. En dan zometeen tussen zes en acht hebben wij hier onze Zoobox. Daarvoor kan je plaatjes aanvragen. Surf naar de website zoo.radio en klik door naar verzoekjes. En vraag daar zelf je eigen verzoekplaatje aan.

0: Ah, zie hier, we zijn er.
1: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be. Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
4: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
5: Paschka, voor groot en klein.
4: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
3: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
7: Zoo Radio.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Volgens het WWF moet België zwaar investeren in het herstel van de afgebrande natuur in de Hoge Venen. De veenbodem is cruciaal voor ons ecosysteem, omdat veen koolstof opslaat en bescherming biedt tegen overstromingen. Het Wereld Natuurfonds voorspelt dat het tientallen jaren kan duren voor de bodem hersteld is, maar waarschuwt ook dat uitstel geen optie is. Op het terrein waar de brand woedt sinds vrijdag is intussen nog een 500-tal hulpverleners actief. De uitbreiding van de brand naar het oosten lijkt nu gestopt, maar de situatie blijft onstabiel. De luchtoperaties boven het getroffen gebied liggen voor de rest van de dag ook stil. Er is te veel mist om de helikopters en blusvliegtuigen in te zetten. De hinder bij het spoor in het Waasland is erger dan verwacht. Na een mislukte software-update bij de seininrichting van morgen viel het treinverkeer stil, maar dat leek later opgelost. Omdat het probleem nu niet definitief van de baan blijkt, rijden er vandaag geen treinen meer tussen Sint-Niklaas en Willebroek en tussen Lokeren en Dendermonde. De NMBS legt dus nog langer de vervangbus in. Het is nog onzeker of er morgen opnieuw treinen rijden. Ondernemer Mark Koeken moet meer dan 19 miljoen euro terugbetalen aan de fiscus. Het gaat om onterecht afgetrokken btw plus boetes en interesten en om boetes op een, zo zegt de fiscus, fictieve factuur. Dat alles blijkt uit de jaarrekening van de NV, waar Koeken destijds het stadion onderbracht van KV Oostende, de inmiddels opgeheven club die hij in 2017 verkocht. De holding van Koeken betwist de belastingschuld. En in het vrouwenwielrennen was er vanmiddag de Egmond Cycling Race. Aan de streep in Zottegem in Oost-Vlaanderen was de Italiaanse Elisa Balsamo de snelste van een kopgroepje. Helene Hesters finishte de tweede. De rest van de dag blijft het zwaar bewolkt, maar overwegend droog. Vannacht opnieuw veel wolken en kans op een bui, vooral in het westen en noorden. Morgen tot 22 graden, maar opnieuw wisselvallig en ook kans op onweer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedenavond, het is ondertussen 6 uur. Tijd voor de Zoobox. Hier zijn de aangevraagde plaatjes van vanavond.
3: From the Beverly Hills event.

0: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat bent knap lastig, Tijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03-645-96-32.
1: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
3: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
2: Hallo, met Riel Krak.
3: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
2: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
3: Ja, dat zegt de geest ook.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
5: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè?
6: Huh?
5: Te lang. Kijk, daarom is hier...
6: Oh, een doos.
5: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
6: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet eens naar links.
5: We zijn weer terug in onze cel.
7: Wat aftraf.
8: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
9: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
10: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
6: De echte vent, huurt bij Ribarent.
11: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
12: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
13: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Stasielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
14: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Gent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Volgens het WWF moet België zwaar investeren in het herstel van de afgebrande natuur in de Hoge Venen. De veenbodem is cruciaal voor ons ecosysteem, omdat veen koolstof opslaat en bescherming biedt tegen overstromingen. Het Wereld Natuurfonds voorspelt dat het tientallen jaren kan duren voor de bodem hersteld is, maar waarschuwt ook dat uitstel geen optie is. Op het terrein waar de brand woedt sinds vrijdag is intussen nog een 500-tal hulpverleners actief. De uitbreiding van de brand naar het oosten lijkt nu gestopt, maar de situatie blijft onstabiel. De luchtoperaties boven het getroffen gebied liggen voor de rest van de dag ook stil. Er is te veel mist om de helikopters en blusvliegtuigen in te zetten. De hinder bij het spoor in het Waasland is erger dan verwacht. Na een mislukte software-update bij de seininrichting van morgen viel het treinverkeer stil, maar dat leek later opgelost. Omdat het probleem nu niet definitief van de baan blijkt, rijden er vandaag geen treinen meer tussen Sint-Niklaas en Willebroek en tussen Lokeren en Dendermonde. De NMBS legt dus nog langer de vervangbus in. Het is nog onzeker of er morgen opnieuw treinen rijden. Ondernemer Mark Koeken moet meer dan 19 miljoen euro terugbetalen aan de fiscus. Het gaat om onterecht afgetrokken btw plus boetes en interesten en om boetes op een, zo zegt de fiscus, fictieve factuur. Dat alles blijkt uit de jaarrekening van de NV, waar Koeken destijds het stadion onderbracht van KV Oostende, de inmiddels opgeheven club die hij in 2017 verkocht. De holding van Koeken betwist de belastingschuld. En in het vrouwenwielrennen was er vanmiddag de Egmond Cycling Race. Aan de streep in Zottegem in Oost-Vlaanderen was de Italiaanse Elisa Balsamo de snelste van een kopgroepje. Helene Hesters finishte tweede. De rest van de dag blijft het zwaar bewolkt, maar overwegend droog. Vannacht opnieuw veel wolken en kans op een bui, vooral in het westen en noorden. Morgen tot 22 graden, maar opnieuw wisselvallig en ook kans op onweer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Hallo, met de rioolkrak.
1: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
0: Een geurtje?
1: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
0: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
1: Oei. Ja, dat is spijtig.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Hé, hey, kijk eens hier.
4: Wow, een catalogus van Ribarren. Bouw, industrie, tuin en parking.
3: Dus jij weet wat te doen, hè?
4: Jep, al 47 jaar, schat ik.
3: Wat zeg je?
4: Nee, niks.
2: Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
3: Een echte vent huurt bij Ribarent.
5: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
3: Oh nee, een vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
6: Weet je wat jij nodig hebt?
3: Een persoonlijke assistent?
6: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
3: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
6: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
3: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
6: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
3: Ik voel de stress al verdwijnen.
6: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
3: Dag stress, tijd om los te laten.
7: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49. Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.

0: delen. Kijk op sitefix.be. Geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix.
1: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
3: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
4: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

0: Volgens het WWF moet België zwaar investeren in het herstel van de afgebrande natuur in de Hoge Venen. De veenbodem is cruciaal voor ons ecosysteem, omdat veen koolstof opslaat en bescherming biedt tegen overstromingen. Het Wereld Natuurfonds voorspelt dat het tientallen jaren kan duren voor de bodem hersteld is, maar waarschuwt ook dat uitstel geen optie is. Op het terrein waar de brand woedt sinds vrijdag is intussen nog een 500-tal hulpverleners actief. De uitbreiding van de brand naar het oosten lijkt nu gestopt, maar de situatie blijft onstabiel. De luchtoperaties boven het getroffen gebied liggen voor de rest van de dag ook stil. Er is te veel mist om de helikopters en blusvliegtuigen in te zetten. De hinder bij het spoor in het Waasland is erger dan verwacht. Na een mislukte software-update bij de seininrichting van morgen viel het treinverkeer stil, maar dat leek later opgelost. Omdat het probleem nu niet definitief van de baan blijkt, rijden er vandaag geen treinen meer tussen Sint-Niklaas en Willebroek en tussen Lokeren en Dendermonde. De NMBS legt dus nog langer de vervangbus in. Het is nog onzeker of er morgen opnieuw treinen rijden. Ondernemer Mark Koeken moet meer dan 19 miljoen euro terugbetalen aan de fiscus. Het gaat om onterecht afgetrokken btw plus boetes en interesten en om boetes op een, zo zegt de fiscus, fictieve factuur. Dat alles blijkt uit de jaarrekening van de NV, waar Koeken destijds het stadion onderbracht van KV Oostende, de inmiddels opgeheven club die hij in 2017 verkocht. De holding van Koeken betwist de belastingschuld. En in het vrouwenwielrennen was er vanmiddag de Egmond Cycling Race. Aan de streep in Zottegem in Oost-Vlaanderen was de Italiaanse Elisa Balsamo de snelste van een kopgroepje. Helene Hesters finishte de tweede. De rest van de dag blijft het zwaar bewolkt, maar overwegend droog. Vannacht opnieuw veel wolken en kans op een bui, vooral in het westen en noorden. Morgen tot 22 graden, maar opnieuw wisselvallig en ook kans op onweer.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
2: Hallo, met Riel Krak.
3: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
2: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
3: Ja, dat zegt de geest ook.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
5: Lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
6: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
7: Pasca, voor groot en klein.
3: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
8: Weet je wat jij nodig hebt?
3: Een persoonlijke assistent?
8: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
3: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
8: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
3: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
8: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
3: Ik voel de stress al verdwijnen.
8: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
3: Dag stress. Tijd om los te laten.
9: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
8: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
10: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

0: zie hier, we zijn er.
1: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of ribarent.be

0: De Waalse regering onderzoekt of ze een financiële vergoeding kan voorzien voor de boeren die helpen bij de bluswerken in de Hoge Venen. Sinds de brand uitbrak vorige vrijdag voeren honderden landbouwers uit het getroffen gebied water aan of houden ze de bermen nat. Dat alles gebeurt vrijwillig, terwijl de boeren wel fysiek gevaar lopen en ook schade aan hun voertuigen riskeren. Ook de Landelijke Brandweerfederatie had al aangedrongen op financiële compensatie voor de boeren. De voorbije dagen zijn opvallend meer vrouwen eicellen komen doneren in een aantal ziekenhuizen. Dat was onder meer het geval in klinieken in Brussel en Gent. Afgelopen weekend trokken enkele organisaties aan de alarmbel rond het dreigend tekort van eiceldonoren. Het aantal was spectaculair gedaald sinds de federale regering aankondigde dat doneren niet langer anoniem kan. In IJsden in Nederlands-Limburg hebben twee jongeren met Belgische nationaliteit een buschauffeur ernstig mishandeld. De twee checkten niet in bij het instappen en weigerden ook te betalen toen de chauffeur hen daarop aansprak. Hij weigerde te vertrekken en toen hij afstapte om de twee uit de bus te zetten, brachten ze de man ten val en schopten en sloegen hem. De chauffeur is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Eén minderjarige is intussen opgepakt. En de geplande grote groene waterstoffabriek in de haven van Antwerpen komt er niet. Het Amerikaanse bedrijf Plug Power wilde op de voormalige site van autobouwer Opel 400 miljoen euro investeren. Maar bergt die plannen nu op omdat het twijfelt aan de economische haalbaarheid en ook aan de toekomst van de waterstofmarkt. De bouw van de fabriek was eerder al uitgesteld. Havenuitbater Port of Antwerp Bruges heeft nog niet concreet gereageerd, maar zegt wel dat het volop blijft geloven in waterstof voor de energietransitie. De nacht is flink bewolkt met mogelijk een regenbui in het westen of noorden. Daarna volgt een wisselvallige dag waarbij ook een donderslag kan klinken. Het zuidoosten maakt daarop de grootste kans. Niet warmer dan 22 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? De rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
5: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
6: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
7: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
8: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
9: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Kerk.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste Pascha gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Pascha is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pascha Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
2: Proef ook al onze andere Pascha smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Pascha, voor groot en klein.
4: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
5: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
6: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
7: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilder.

0: De Waalse regering onderzoekt of ze een financiële vergoeding kan voorzien voor de boeren die helpen bij de bluswerken in de Hoge Venen. Sinds de brand uitbrak vorige vrijdag voeren honderden landbouwers uit het getroffen gebied water aan of houden ze de bermen nat. Dat alles gebeurt vrijwillig, terwijl de boeren wel fysiek gevaar lopen en ook schade aan hun voertuigen riskeren. Ook de Landelijke Brandweerfederatie had al aangedrongen op financiële compensatie voor de boeren. De voorbije dagen zijn opvallend meer vrouwen eicellen komen doneren in een aantal ziekenhuizen. Dat was onder meer het geval in klinieken in Brussel en Gent. Afgelopen weekend trokken enkele organisaties aan de alarmbel rond het dreigend tekort van eiceldonoren. Het aantal was spectaculair gedaald sinds de federale regering aankondigde dat doneren niet langer anoniem kan. In IJsden in Nederlands-Limburg hebben twee jongeren met Belgische nationaliteit een buschauffeur ernstig mishandeld. De twee checkten niet in bij het instappen en weigerden ook te betalen toen de chauffeur hen daarop aansprak. Hij weigerde te vertrekken en toen hij afstapte om de twee uit de bus te zetten, brachten ze de man ten val en schopten en sloegen hem. De chauffeur is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Eén minderjarige is intussen opgepakt. En de geplande grote groene waterstoffabriek in de haven van Antwerpen komt er niet. Het Amerikaanse bedrijf Plug Power wilde op de voormalige site van autobouwer Opel 400 miljoen euro investeren, maar bergt die plannen nu op omdat het twijfelt aan de economische haalbaarheid en ook aan de toekomst van de waterstofmarkt. De bouw van de fabriek was eerder al uitgesteld. Havenuitbater Port of Antwerp Bruges heeft nog niet concreet gereageerd, maar zegt wel dat het volop blijft geloven in waterstof voor de energietransitie. De nacht is flink bewolkt met mogelijk een regenbui in het westen of noorden. Daarna volgt een wisselvallige dag waarbij ook een donderslag kan klinken. Het zuidoosten maakt daarop de grootste kans. Niet warmer dan 22 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills event.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Hallo, met Riel Krak.
3: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
2: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
3: Ja, dat zegt de geest ook.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
5: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
6: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
7: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
8: Weet je wat jij nodig hebt?
7: Een persoonlijke assistent?
8: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
7: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
8: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
7: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
8: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
7: Ik voel de stress al verdwijnen.
8: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
7: Dag stress, tijd om los te laten.
9: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.

0: gerechtje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten? Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18. Of kijk op traiteursigrid.be.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè?
2: Huh?
1: Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei, dat is hier een nieuw naar links.
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: De echte vent huurt bij Ribarent.
0: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat is een knap lastig tijd. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
5: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal.

0: De Waalse regering onderzoekt of ze een financiële vergoeding kan voorzien voor de boeren die helpen bij de bluswerken in de Hoge Venen. Sinds de brand uitbrak vorige vrijdag voeren honderden landbouwers uit het getroffen gebied water aan of houden ze de bermen nat. Dat alles gebeurt vrijwillig, terwijl de boeren wel fysiek gevaar lopen en ook schade aan hun voertuigen riskeren. Ook de Landelijke Brandweerfederatie had al aangedrongen op financiële compensatie voor de boeren. De voorbije dagen zijn opvallend meer vrouwen eicellen komen doneren in een aantal ziekenhuizen. Dat was onder meer het geval in klinieken in Brussel en Gent. Afgelopen weekend trokken enkele organisaties aan de alarmbel rond het dreigend tekort van eiceldonoren. Het aantal was spectaculair gedaald sinds de federale regering aankondigde dat doneren niet langer anoniem kan. In IJsden in Nederlands-Limburg hebben twee jongeren met Belgische nationaliteit een buschauffeur ernstig mishandeld. De twee checkten niet in bij het instappen en weigerden ook te betalen toen de chauffeur hen daarop aansprak. Hij weigerde te vertrekken en toen hij afstapte om de twee uit de bus te zetten, brachten ze de man ten val en schopten en sloegen hem. De chauffeur is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Eén minderjarige is intussen opgepakt. En de geplande grote groene waterstoffabriek in de haven van Antwerpen komt er niet. Het Amerikaanse bedrijf Plug Power wilde op de voormalige site van autobouwer Opel 400 miljoen euro investeren. Maar bergt die plannen nu op omdat het twijfelt aan de economische haalbaarheid en ook aan de toekomst van de waterstofmarkt. De bouw van de fabriek was eerder al uitgesteld. Havenuitbater Port of Antwerp Bruges heeft nog niet concreet gereageerd, maar zegt wel dat het volop blijft geloven in waterstof voor de energietransitie. De nacht is flink bewolkt met mogelijk een regenbui in het westen of noorden. Daarna volgt een wisselvallige dag waarbij ook een donderslag kan klinken. Het zuidoosten maakt daarop de grootste kans. Niet warmer dan 22 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills event.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
3: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
4: Mijn

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Zijn de Rijossen, onze passie is uw kwaliteit.
2: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.

0: privacypanelen. Kijk op sitefix.be. Geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix it met Sitefix.
1: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
2: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.